0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

light is on.

0: Zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Hoven onderzoekt of studenten eind dit jaar extra studieplekken kunnen krijgen. Dat moet helpen tijdens de blok- en examenperiode van december 2026 en januari 2027. Raadslid Tyson Kouraishi vraagt meer plaatsen voor Hovense studenten. Volgens hem doen buurgemeenten zoals Mortsel en Boeghout dat al. Schepen van onderwijs Lendeklenen zegt dat studenten welkom waren in de BIP en de Marktgraaf, maar een vast aanbod was er niet. Door werken aan de jeugdlokalen kon dat daar ook niet. Ook woonzorgcentrum Kantershof wordt als mogelijke plek bekeken. Lint neemt maatregelen tegen de verwachte hitte. Wie thuis moeilijk verkoeling vindt, kan terecht in dienstencentrum De Schakel aan het Oud-Strijdensplein. De gekoelde ruimte is elke dag open van 9 tot 17 uur, ook in het weekend. Er is gratis water en de gewone rustige activiteiten gaan door. Op dinsdag 14 juli is er ook Lint Babbelt. Bezoekers kunnen bij een kop koffie praten met anderen. De gemeente volgt de temperaturen en ozonwaarden op. Ze houdt ook contact met zorgpartners. Bij speelpleinwerking Knoert worden kinderen en tieners extra beschermd tegen de zon. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en bijzonder warm. De temperatuur stijgt van ongeveer 19 graden in de ochtend tot maar liefst 33 graden in de namiddag. Woensdag blijft het helder en zonnig. Met een maximumtemperatuur van 32 graden wordt het opnieuw een tropische dag. Ook 's nachts koelt het nauwelijks af, met minima rond 19 graden. Donderdag verandert er weinig. De zon blijft volop schijnen en het wordt opnieuw zeer heet, met temperaturen tot 33 graden. Zoek tijdens de warmste uren voldoende schaduw op, drink regelmatig water en vermijd zware inspanningen in de volle zon.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De eerste gerestaureerde woningen in het Begijnhof zijn bijna klaar. De voorlopige oplevering is gepland op 31 augustus 2026. Het gaat om 11 woningen in onder meer Wezenstraat, Oudkerkhof, Calvariberg en Grachtkant. In totaal worden 45 woningen in 4 fases aangepakt. Op 1 september 2026 start de volgende fase. Dan worden woningen in Sint-Margaretastraat, Oudkerkhof en Simforosastraat gerestaureerd. Er komt ook een gezamenlijke fietsenstalling. Bewoners krijgen begin oktober een rondleiding als dank voor hun geduld. De verhuur start op 1 november 2026. Daarna volgt de heraanleg van het openbaar domein. De Posthofbrug in Berchem is nog tot 1 augustus volledig afgesloten. Dat komt door werken aan nutsleidingen. De brug is dicht tussen de inrit van het Baloise kantoor en de Arbeidersstraat. Auto's, fietsers en voetgangers kunnen er niet door. Fietsers krijgen een tijdelijk fietspad omdat de fietsostrade aan CityLink onderbroken is. Voetgangers worden omgeleid via een pad door het bedrijventerrein. Auto's rijden om via de Fruithoflaan, Grote Steenweg en de Singel. Bussen volgen een omleiding via onder meer de Borsbeekse brug en de Arbeidersstraat. Reken op extra reistijd. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en bijzonder warm. De temperatuur stijgt van ongeveer 19 graden in de ochtend tot maar liefst 33 graden in de namiddag. Woensdag blijft het helder en zonnig. Met een maximumtemperatuur van 32 graden wordt het opnieuw een tropische dag. Ook 's nachts koelt het nauwelijks af, met minima rond 19 graden. Donderdag verandert er weinig. De zon blijft volop schijnen en het wordt opnieuw zeer heet, met temperaturen tot 33 graden. Zoek tijdens de warmste uren voldoende schaduw op, drink regelmatig water en vermijd zware inspanningen in de volle zon.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ik wil het en ik wil het nu. Een ode aan de democratie door Simone Milsdochter. PS, na de voorstelling trakteren we op ons nationale goud. Frietjes. Democratie, dat betekent vrijheid. Zonder angst je mening kunnen zeggen. Waarom worden woorden als politiek en democratie met een zuurig gezicht uitgesproken? Wat is er mis met de democratie? In deze lecture performance brengt Simone Milsdochter geen nieuwe waarheid, maar een noodzakelijke herinnering. Dinsdag 21 juli om 17 uur 's avonds in Club Stadhuis te Mortsel. Tickets kosten €5 en meer info kan je krijgen via www.mortsel.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
2: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Passar Zomert, het fort van Duffel. En dit op dinsdag 25 augustus. Afstand bedraagt 8 kilometer. Start is te 19 uur 's avonds aan de kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Wil aan het Kapelplein in het Bruelte Duffel. Je wandelt langs de Netendijk, het Moriaubos, rond het fort en door natuurgebied de Mosterdpot. We keren terug langs de Fietsostrade in het park van Duffel. Meer info kan je verkrijgen via Linda Vlijmans op het nummer 0479-2184-64 of via linda.vlijmans@telenet.be of ook via www.passar.be/duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Door de aanhoudende hitte zijn enkele wandelpaden in het Rivierenhof in Deurne afgesloten. Het gaat onder meer om paden in het Beukenbos. Volgens het parkbeheer is de kans te groot dat zware takken plots afbreken. Dat kan gebeuren bij warm, droog en windstil zomerweer. Door watertekort en hitte verzwakken bomen. Takken lijken soms gezond, maar kunnen toch zonder waarschuwing vallen. Bij de afsluitingen staan waarschuwingsborden. De paden gaan pas weer open als het minstens 5 dagen na elkaar koeler is dan 25 graden.
5: Hove onderzoekt of studenten eind dit jaar extra studieplekken kunnen krijgen. Dat moet helpen tijdens de blok- en examenperiode van december 2026 en januari 2027. Raadslid Tyson Kouraishi vraagt meer plaatsen voor Hovense studenten. Volgens hem doen buurgemeenten zoals Mortsel en Boeghout dat al. Schepen van onderwijs Lendeklene zegt dat studenten welkom waren in de BIP en de Marktgraaf, maar een vast aanbod was er niet. Door werken aan de jeugdlokalen kon dat daar ook niet. Ook woonzorgcentrum Kantershof wordt als mogelijke plek bekeken.
4: Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en bijzonder warm. De temperatuur stijgt van ongeveer 19 graden in de ochtend tot maar liefst 33 graden in de namiddag. Woensdag blijft het helder en zonnig. Met een maximumtemperatuur van 32 graden wordt het opnieuw een tropische dag. Ook 's nachts koelt het nauwelijks af, met minima rond 19 graden. Donderdag verandert er weinig. De zon blijft volop schijnen en het wordt opnieuw zeer heet, met temperaturen tot 33 graden. Zoek tijdens de warmste uren voldoende schaduw op, drink regelmatig water en vermijd zware inspanningen in de volle zon.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dartsclub De Duffelse Duvels organiseert een dartstoernooi met Kerselaar Kermis. In samenwerking met Kerselaar Kermis organiseren we net zoals vorig jaar opnieuw een knallend dartstoernooi. Op zaterdag 25 juli. 100% money in, money out. We kijken er enorm naar uit om jullie allemaal te verwelkomen. Alle mannetjes, maar natuurlijk ook de vrouwtjes. We zorgen samen voor sfeer, ambiance en goed vliegende dartspijlen. 25 juli start de 10:30 single 501 met A- en B-poules met digitale telling. Inschrijven kan via www.kerselaarkermis.be en het inschrijvingsgeld bedraagt €10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Muziek en nieuws.
0: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op maandag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Side Lanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14:00 op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18:00 met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Hoven onderzoekt of studenten eind dit jaar extra studieplekken kunnen krijgen. Dat moet helpen tijdens de blok- en examenperiode van december 2026 en januari 2027. Raadslid Tyson Kouraishi vraagt meer plaatsen voor Hovense studenten. Volgens hem doen buurgemeenten zoals Mortsel en Boeghout dat al. Schepen van onderwijs Lendeklene zegt dat studenten welkom waren in de BIP en de Marktgraaf, maar een vast aanbod was er niet. Door werken aan de jeugdlokalen kon dat daar ook niet. Ook woonzorgcentrum Kantershof wordt als mogelijke plek bekeken. Lint neemt maatregelen tegen de verwachte hitte. Wie thuis moeilijk verkoeling vindt, kan terecht in dienstencentrum De Schakel aan het Oud-Strijdensplein. De gekoelde ruimte is elke dag open van 9 tot 17 uur, ook in het weekend. Er is gratis water en de gewone rustige activiteiten gaan door. Op dinsdag 14 juli is er ook Lint Babbelt. Bezoekers kunnen bij een kop koffie praten met anderen. De gemeente volgt de temperaturen en ozonwaarden op. Ze houdt ook contact met zorgpartners. Bij speelpleinwerking Knoert worden kinderen en tieners extra beschermd tegen de zon. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en bijzonder warm. De temperatuur stijgt van ongeveer 19 graden in de ochtend tot maar liefst 33 graden in de namiddag. Woensdag blijft het helder en zonnig. Met een maximumtemperatuur van 32 graden wordt het opnieuw een tropische dag. Ook 's nachts koelt het nauwelijks af, met minima rond 19 graden. Donderdag verandert er weinig. De zon blijft volop schijnen en het wordt opnieuw zeer heet, met temperaturen tot 33 graden. Zoek tijdens de warmste uren voldoende schaduw op, drink regelmatig water en vermijd zware inspanningen in de volle zon.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Donderdag 16 juli om 20 uur 's avonds is het zover. Comedy onder de sterren met Thomas Smit. In deze scherpe voorstelling duikt Thomas er onbevreesd in. Met herkenbare situaties en een stevige dosis improvisatie en humor. Een heerlijke comedyavond die misschien niet al je angsten wegneemt, maar er wel voor zorgt dat je weer een stuk lichter naar huis wandelt. Donderdag 16 juli om 20 uur 's avonds in Vrije Tijdcentrum Kruispunt, Terelstraat nummer 1, te Edegem. De inkom is gratis. En contact kan je hebben via vtckruispunt@edegem.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op maandag
0: bij Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op dinsdag 14 juli steken we de wekelijkse markt van Duffel in een feestelijk jasje. Kom van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30 's middags genieten van een gezellige sfeer en verrassingen voor de kleinsten. Wie weet win jij wel een waardebon van 100 euro. De loting van de winnaars gebeurt om 12 uur 15 aan de bibliotheek aan de Onze Lieve Vrouwlaan nummer 1 te Duffel. Dus dinsdag 14 juli zet je in je agenda van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30. Feestmarkt te Duffel aan het Kapelplein en de Bruul. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De eerste gerestaureerde woningen in het Begijnhof zijn bijna klaar. De voorlopige oplevering is gepland op 31 augustus 2026. Het gaat om 11 woningen in onder meer Wezenstraat, Oudkerkhof, Calvariberg en Grachtkant. In totaal worden 45 woningen in 4 fases aangepakt. Op 1 september 2026 start de volgende fase. Dan worden woningen in Sint-Margaretastraat, Oudkerkhof en Simforosastraat gerestaureerd. Er komt ook een gezamenlijke fietsenstalling. Bewoners krijgen begin oktober een rondleiding als dank voor hun geduld. De verhuur start op 1 november 2026. Daarna volgt de heraanleg van het openbaar domein. De Posthofbrug in Berchem is nog tot 1 augustus volledig afgesloten. Dat komt door werken aan nutsleidingen. De brug is dicht tussen de inrit van het Baloise kantoor en de Arbeidersstraat. Auto's, fietsers en voetgangers kunnen er niet door. Fietsers krijgen een tijdelijk fietspad omdat de fietsostrade aan CityLink onderbroken is. Voetgangers worden omgeleid via een pad door het bedrijventerrein. Auto's rijden om via de Fruithoflaan, Grote Steenweg en de Singel. Bussen volgen een omleiding via onder meer de Borsbeekse brug en de Arbeidersstraat. Reken op extra reistijd. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en bijzonder warm. De temperatuur stijgt van ongeveer 19 graden in de ochtend tot maar liefst 33 graden in de namiddag. Woensdag blijft het helder en zonnig. Met een maximumtemperatuur van 32 graden wordt het opnieuw een tropische dag. Ook 's nachts koelt het nauwelijks af, met minima rond 19 graden. Donderdag verandert er weinig. De zon blijft volop schijnen en het wordt opnieuw zeer heet, met temperaturen tot 33 graden. Zoek tijdens de warmste uren voldoende schaduw op, drink regelmatig water en vermijd zware inspanningen in de volle zon.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 25 juli kan je van harte komen kuieren op de Duveltjesmarkt 2.0 te Merksem. Je kan hier terecht voor kwaliteitsvolle kramen in het segment biologisch, ecologisch en ambachten. Deze markt zal vanaf heden samen georganiseerd worden met het aanbod Rommelmarkt, doch staan ze gescheiden van elkaar. Op de Frans de Larbere Laan en naast voor de Sint-Bartholomeuskerk te Merksem kan je vanaf 9 uur 's ochtends naar hartelust kuieren tussen de vele koopwaar die de standhouders aanbieden. Graag tot dan. Voor inschrijvingen en info kan je terecht op het nummer 0485 70 79 10. Dat is 085 70 79 10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De grootste hits van vandaag
2: en vroeger.
1: U luistert naar regionale radio
2: Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Ik wil het en ik wil het nu. Een ode aan de democratie door Simone Milsdochter. PS, na de voorstelling trakteren we op ons nationale goud. Frietjes. Democratie, dat betekent vrijheid. Zonder angst je mening kunnen zeggen. Waarom worden woorden als politiek en democratie met een zuurig gezicht uitgesproken? Wat is er mis met de democratie? In deze lecture performance brengt Simone Milsdochter geen nieuwe waarheid, maar een noodzakelijke herinnering. Dinsdag 21 juli om 17 uur 's avonds in Club Stadhuis te Mortsel. Tickets kosten €5 en meer info kan je krijgen via www.mortsel.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Door de aanhoudende hitte zijn enkele wandelpaden in het Rivierenhof in Deurne afgesloten. Het gaat onder meer om paden in het Beukenbos. Volgens het parkbeheer is de kans te groot dat zware takken plots afbreken. Dat kan gebeuren bij warm, droog en windstil zomerweer. Door watertekort en hitte verzwakken bomen. Takken lijken soms gezond, maar kunnen toch zonder waarschuwing vallen. Bij de afsluitingen staan waarschuwingsborden. De paden gaan pas weer open als het minstens 5 dagen na elkaar koeler is dan 25 graden. Hove onderzoekt of studenten eind dit jaar extra studieplekken kunnen krijgen. Dat moet helpen tijdens de blok- en examenperiode van december 2026 en januari 2027. Raadslid Tyson Kouraishi vraagt meer plaatsen voor Hovense studenten. Volgens hem doen buurgemeenten zoals Mortsel en Boeghout dat al. Schepen van onderwijs Lendeklene zegt dat studenten welkom waren in de BIP en de Marktgraaf, maar een vast aanbod was er niet. Door werken aan de jeugdlokalen kon dat daar ook niet. Ook woonzorgcentrum Kantershof wordt als mogelijke plek bekeken. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en bijzonder warm. De temperatuur stijgt van ongeveer 19 graden in de ochtend tot maar liefst 33 graden in de namiddag. Woensdag blijft het helder en zonnig. Met een maximumtemperatuur van 32 graden wordt het opnieuw een tropische dag. Ook 's nachts koelt het nauwelijks af, met minima rond 19 graden. Donderdag verandert er weinig. De zon blijft volop schijnen en het wordt opnieuw zeer heet, met temperaturen tot 33 graden. Zoek tijdens de warmste uren voldoende schaduw op, drink regelmatig water en vermijd zware inspanningen in de volle zon.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naalstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14:00 op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18:00 met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Hove onderzoekt of studenten eind dit jaar extra studieplekken kunnen krijgen. Dat moet helpen tijdens de blok- en examenperiode van december 2026 en januari 2027. Raadslid Tyson Kouraishi vraagt meer plaatsen voor Hovense studenten. Volgens hem doen buurgemeenten zoals Mortsel en Boeghout dat al. Schepen van onderwijs Lendeklene zegt dat studenten welkom waren in de BIP en de Marktgraaf, maar een vast aanbod was er niet. Door werken aan de jeugdlokalen kon dat daar ook niet. Ook woonzorgcentrum Kantershof wordt als mogelijke plek bekeken. Lint neemt maatregelen tegen de verwachte hitte. Wie thuis moeilijk verkoeling vindt, kan terecht in dienstencentrum De Schakel aan het Oud-Strijdensplein. De gekoelde ruimte is elke dag open van 9 tot 17 uur, ook in het weekend. Er is gratis water en de gewone rustige activiteiten gaan door. Op dinsdag 14 juli is er ook Lint Babbelt. Bezoekers kunnen bij een kop koffie praten met anderen. De gemeente volgt de temperaturen en ozonwaarden op. Ze houdt ook contact met zorgpartners. Bij speelpleinwerking Knoert worden kinderen en tieners extra beschermd tegen de zon. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en bijzonder warm. De temperatuur stijgt van ongeveer 19 graden in de ochtend tot maar liefst 33 graden in de namiddag. Woensdag blijft het helder en zonnig. Met een maximumtemperatuur van 32 graden wordt het opnieuw een tropische dag. Ook 's nachts koelt het nauwelijks af, met minima rond 19 graden. Donderdag verandert er weinig. De zon blijft volop schijnen en het wordt opnieuw zeer heet, met temperaturen tot 33 graden. Zoek tijdens de warmste uren voldoende schaduw op, drink regelmatig water en vermijd zware inspanningen in de volle zon.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op dinsdag 14 juli steken we de wekelijkse markt van Duffel in een feestelijk jasje. Kom van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30 's middags genieten van een gezellige sfeer en verrassingen voor de kleinsten. Wie weet win jij wel een waardebon van 100 euro. De loting van de winnaars gebeurt om 12 uur 15 aan de bibliotheek aan de Onze Lieve Vrouwlaan nummer 1 te Duffel. Dus dinsdag 14 juli zet je in je agenda van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30. Feestmarkt te Duffel aan het Kapelplein en de Bruul. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: Thomas. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op maandag.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Darts Club De Duffelse Duvels organiseert een dartstoernooi met Kerselaar Kermis. In samenwerking met Kerselaar Kermis organiseren we net zoals vorig jaar opnieuw een knallend dartstoernooi. Op zaterdag 25 juli. 100% money in, money out. We kijken er enorm naar uit om jullie allemaal te verwelkomen. Alle mannetjes, maar natuurlijk ook de vrouwtjes. We zorgen samen voor sfeer, ambiance en goed vliegende dartspijlen. 25 juli starten 10:30 ochtends single 501 met A en B poules met digitale telling. Inschrijven kan via www.kerselaarkermis.be en het inschrijvingsgeld bedraagt €10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: Zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De eerste gerestaureerde woningen in het Begijnhof zijn bijna klaar. De voorlopige oplevering is gepland op 31 augustus 2026. Het gaat om 11 woningen in onder meer Wezenstraat, Oudkerkhof, Calvariberg en Grachtkant. In totaal worden 45 woningen in 4 fases aangepakt. Op 1 september 2026 start de volgende fase. Dan worden woningen in Sint-Margaretastraat, Oudkerkhof en Simforosastraat gerestaureerd. Er komt ook een gezamenlijke fietsenstalling. Bewoners krijgen begin oktober een rondleiding als dank voor hun geduld. De verhuur start op 1 november 2026. Daarna volgt de heraanleg van het openbaar domein. De Posthofbrug in Berchem is nog tot 1 augustus volledig afgesloten. Dat komt door werken aan nutsleidingen. De brug is dicht tussen de inrit van het Baloise kantoor en de Arbeidersstraat. Auto's, fietsers en voetgangers kunnen er niet door. Fietsers krijgen een tijdelijk fietspad omdat de fietsostrade aan CityLink onderbroken is. Voetgangers worden omgeleid via een pad door het bedrijventerrein. Auto's rijden om via de Fruithoflaan, Grote Steenweg en de Singel. Bussen volgen een omleiding via onder meer de Borsbeekse brug en de Arbeidersstraat. Reken op extra reistijd. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en bijzonder warm. De temperatuur stijgt van ongeveer 19 graden in de ochtend tot maar liefst 33 graden in de namiddag. Woensdag blijft het helder en zonnig. Met een maximumtemperatuur van 32 graden wordt het opnieuw een tropische dag. Ook 's nachts koelt het nauwelijks af, met minima rond 19 graden. Donderdag verandert er weinig. De zon blijft volop schijnen en het wordt opnieuw zeer heet, met temperaturen tot 33 graden. Zoek tijdens de warmste uren voldoende schaduw op, drink regelmatig water en vermijd zware inspanningen in de volle zon.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Ik wil het en ik wil het nu. Een ode aan de democratie door Simone Milsdochter. PS, na de voorstelling trakteren we op ons nationale goud. Frietjes. Democratie, dat betekent vrijheid. Zonder angst je mening kunnen zeggen. Waarom worden woorden als politiek en democratie met een zuur gezicht uitgesproken? Wat is er mis met de democratie? In deze lecture performance brengt Simone Milsdochter geen nieuwe waarheid, maar een noodzakelijke herinnering. Dinsdag 21 juli om 17 uur 's avonds in Club Stadhuis te Mortsel. Tickets kosten €5 en meer info kan je krijgen via www.mortsel.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op maandag
0: bij Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Donderdag 16 juli om 20 uur 's avonds is het zover. Comedy onder de sterren met Thomas Smit. In deze scherpe voorstelling duikt Thomas er onbevreesd in. Met herkenbare situaties en een stevige dosis improvisatie en humor. Een heerlijke comedyavond die misschien niet al je angsten wegneemt, maar er wel voor zorgt dat je weer een stuk lichter naar huis wandelt. Donderdag 16 juli om 20 uur 's avonds in Vrije Tijdcentrum Kruispunt, Terelstraat nummer 1 te Edegem. De inkom is gratis. En contact kan je hebben via vtckruispunt@edegem.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Door de aanhoudende hitte zijn enkele wandelpaden in het Rivierenhof in Deurne afgesloten. Het gaat onder meer om paden in het Beukenbos. Volgens het parkbeheer is de kans te groot dat zware takken plots afbreken. Dat kan gebeuren bij warm, droog en windstil zomerweer. Door watertekort en hitte verzwakken bomen. Takken lijken soms gezond, maar kunnen toch zonder waarschuwing vallen. Bij de afsluitingen staan waarschuwingsborden. De paden gaan pas weer open als het minstens 5 dagen na elkaar koeler is dan 25 graden. Hoven onderzoekt of studenten eind dit jaar extra studieplekken kunnen krijgen. Dat moet helpen tijdens de blok- en examenperiode van december 2026 en januari 2027. Raadslid Tyson Kouraishi vraagt meer plaatsen voor Hovense studenten. Volgens hem doen buurgemeenten zoals Mortsel en Boegoud dat al. Schepen van onderwijs Lendeklenen zegt dat studenten welkom waren in de Bib en de Marktgraaf, maar een vast aanbod was er niet. Door werken aan de jeugdlokalen kon dat daar ook niet. Ook woonzorgcentrum Kantershof wordt als mogelijke plek bekeken. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en bijzonder warm. De temperatuur stijgt van ongeveer 19 graden in de ochtend tot maar liefst 33 graden in de namiddag. Woensdag blijft het helder en zonnig. Met een maximumtemperatuur van 32 graden wordt het opnieuw een tropische dag. Ook 's nachts koelt het nauwelijks af, met minima rond 19 graden. Donderdag verandert er weinig. De zon blijft volop schijnen en het wordt opnieuw zeer heet, met temperaturen tot 33 graden. Zoek tijdens de warmste uren voldoende schaduw op, drink regelmatig water en vermijd zware inspanningen in de volle zon.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 25 juli kan je van harte komen kuieren op de Duveltjesmarkt 2.0 te Merksem. Je kan hier terecht voor kwaliteitsvolle kramen in het segment biologisch, ecologisch en ambachten. Deze markt zal vanaf heden samen georganiseerd worden met het aanbod Rommelmarkt, doch staan ze gescheiden van elkaar. Op de Frans de Larberenlaan en naast voor de Sint-Bartholomeuskerk te Merksem kan je vanaf 9 uur 's ochtends naar hartelust kuieren tussen de vele koopwaar die de standhouders aanbieden. Graag tot dan. Voor inschrijvingen en info kan je terecht op het nummer 0485 70 79 10. Dat is 085 70 79 10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv, van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

jaarpubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.
3: Zeven uur liep de apotheek binnen, want waar

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Passar Zomert, het fort van Duffel. En dit op dinsdag 25 augustus. Afstand bedraagt 8 kilometer. Start is te 19 uur 's avonds aan de kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Wil aan het Kapelplein in het Bruel te Duffel. Je wandelt langs de Netendijk, het Moriaubos, rond het fort en door natuurgebied de Mosterpot. We keren terug langs de Fietsostrade in het park van Duffel. Meer info kan je verkrijgen via Linda Vlijmans op het nummer 0479-2184-64 of via linda.vlijmans@telenet.be of ook via www.passar.be/Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Hoven onderzoekt of studenten eind dit jaar extra studieplekken kunnen krijgen. Dat moet helpen tijdens de blok- en examenperiode van december 2026 en januari 2027. Raadslid Tyson Kouraishi vraagt meer plaatsen voor Hovense studenten. Volgens hem doen buurgemeenten zoals Mortsel en Boegout dat al. Schepen van onderwijs Lende Kleene zegt dat studenten welkom waren in de BIP en de Markgraaf, maar een vast aanbod was er niet. Door werken aan de jeugdlokalen kon dat daar ook niet. Ook woonzorgcentrum Kantershof wordt als mogelijke plek bekeken. Lint neemt maatregelen tegen de verwachte hitte. Wie thuis moeilijk verkoeling vindt, kan terecht in dienstencentrum De Schakel aan het Oud-Strijdensplein. De gekoelde ruimte is elke dag open van 9 tot 17 uur, ook in het weekend. Er is gratis water en de gewone rustige activiteiten gaan door. Op dinsdag 14 juli is er ook Lint Babbelt. Bezoekers kunnen bij een kop koffie praten met anderen. De gemeente volgt de temperaturen en ozonwaarden op. Ze houdt ook contact met zorgpartners. Bij speelpleinwerking Knoert worden kinderen en tieners extra beschermd tegen de zon. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en bijzonder warm. De temperatuur stijgt van ongeveer 19 graden in de ochtend tot maar liefst 33 graden in de namiddag. Woensdag blijft het helder en zonnig. Met een maximumtemperatuur van 32 graden wordt het opnieuw een tropische dag. Ook 's nachts koelt het nauwelijks af, met minima rond 19 graden. Donderdag verandert er weinig. De zon blijft volop schijnen en het wordt opnieuw zeer heet, met temperaturen tot 33 graden. Zoek tijdens de warmste uren voldoende schaduw op, drink regelmatig water en vermijd zware inspanningen in de volle zon.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op dinsdag 14 juli steken we de wekelijkse markt van Duffel in een feestelijk jasje. Kom van 9 uur 's ochtends tot 12.30 uur 's middags genieten van een gezellige sfeer en verrassingen voor de kleinsten. Wie weet win jij wel een waardebon van 100 euro. De loting van de winnaars gebeurt om 12.15 uur aan de bibliotheek aan de Onze Lieve Vrouwlaan nummer 1 te Duffel. Dus dinsdag 14 juli zet je in je agenda van 9 uur 's ochtends tot 12.30 uur. Feestmarkt te Duffel aan het Kapelplein en de Bruul. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De eerste gerestaureerde woningen in het Begijnhof zijn bijna klaar. De voorlopige oplevering is gepland op 31 augustus 2026. Het gaat om 11 woningen in onder meer Wezenstraat, Oudkerkhof, Calvariberg en Grachtkant. In totaal worden 45 woningen in 4 fases aangepakt. Op 1 september 2026 start de volgende fase. Dan worden woningen in Sint-Margaretastraat, Oudkerkhof en Simforosastraat gerestaureerd. Er komt ook een gezamenlijke fietsenstalling. Bewoners krijgen begin oktober een rondleiding als dank voor hun geduld. De verhuur start op 1 november 2026. Daarna volgt de heraanleg van het openbaar domein. De Posthofbrug in Berchem is nog tot 1 augustus volledig afgesloten. Dat komt door werken aan nutsleidingen. De brug is dicht tussen de inrit van het Baloise kantoor en de Arbeidersstraat. Auto's, fietsers en voetgangers kunnen er niet door. Fietsers krijgen een tijdelijk fietspad omdat de fietsostrade aan CityLink onderbroken is. Voetgangers worden omgeleid via een pad door het bedrijventerrein. Auto's rijden om via de Fruithoflaan, Grote Steenweg en de Singel. Bussen volgen een omleiding via onder meer de Borsbeekse brug en de Arbeidersstraat. Reken op extra reistijd. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en bijzonder warm. De temperatuur stijgt van ongeveer 19 graden in de ochtend tot maar liefst 33 graden in de namiddag. Woensdag blijft het helder en zonnig. Met een maximumtemperatuur van 32 graden wordt het opnieuw een tropische dag. Ook 's nachts koelt het nauwelijks af, met minima rond 19 graden. Donderdag verandert er weinig. De zon blijft volop schijnen en het wordt opnieuw zeer heet, met temperaturen tot 33 graden. Zoek tijdens de warmste uren voldoende schaduw op, drink regelmatig water en vermijd zware inspanningen in de volle zon.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Ik wil het en ik wil het nu. Een ode aan de democratie door Simone Milsdochter. PS, na de voorstelling trakteren we op ons nationale goud. Frietjes. Democratie, dat betekent vrijheid. Zonder angst je mening kunnen zeggen. Waarom worden woorden als politiek en democratie met een zuurig gezicht uitgesproken? Wat is er mis met de democratie? In deze lecture performance brengt Simone Milsdochter geen nieuwe waarheid, maar een noodzakelijke herinnering. Dinsdag 21 juli om 17 uur 's avonds in Club Stadhuis te Mortsel. Tickets kosten €5 en meer info kan je krijgen via www.mortsel.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op maandag.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Darts Club De Duffelse Duvels organiseert een dartstoernooi met Kerselaar Kermis. In samenwerking met Kerselaar Kermis organiseren we net zoals vorig jaar opnieuw een knallend dartstoernooi. Op zaterdag 25 juli. 100% money in, money out. We kijken er enorm naar uit om jullie allemaal te verwelkomen. Alle mannetjes, maar natuurlijk ook de vrouwtjes. We zorgen samen voor sfeer, ambiance en goed vliegende dartspijlen. 25 juli starten 10:30 ochtends single 501 met A en B poules met digitale telling. Inschrijven kan via www.kerselaarkermis.be en het inschrijvingsgeld bedraagt €10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Door de aanhoudende hitte zijn enkele wandelpaden in het Rivierenhof in Deurne afgesloten. Het gaat onder meer om paden in het Beukenbos. Volgens het parkbeheer is de kans te groot dat zware takken plots afbreken. Dat kan gebeuren bij warm, droog en windstil zomerweer. Door watertekort en hitte verzwakken bomen. Takken lijken soms gezond, maar kunnen toch zonder waarschuwing vallen. Bij de afsluitingen staan waarschuwingsborden. De paden gaan pas weer open als het minstens 5 dagen na elkaar koeler is dan 25 graden. Hoven onderzoekt of studenten eind dit jaar extra studieplekken kunnen krijgen. Dat moet helpen tijdens de blok- en examenperiode van december 2026 en januari 2027. Raadslid Tyson Kouraishi vraagt meer plaatsen voor Hovense studenten. Volgens hem doen buurgemeenten zoals Mortsel en Boeghout dat al. Schepen van onderwijs Lendeklenen zegt dat studenten welkom waren in de BIP en de Marktgraaf, maar een vast aanbod was er niet. Door werken aan de jeugdlokalen kon dat daar ook niet. Ook woonzorgcentrum Kantershof wordt als mogelijke plek bekeken. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en bijzonder warm. De temperatuur stijgt van ongeveer 19 graden in de ochtend tot maar liefst 33 graden in de namiddag. Woensdag blijft het helder en zonnig. Met een maximumtemperatuur van 32 graden wordt het opnieuw een tropische dag. Ook 's nachts koelt het nauwelijks af, met minima rond 19 graden. Donderdag verandert er weinig. De zon blijft volop schijnen en het wordt opnieuw zeer heet, met temperaturen tot 33 graden. Zoek tijdens de warmste uren voldoende schaduw op, drink regelmatig water en vermijd zware inspanningen in de volle zon.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Donderdag 16 juli om 20 uur 's avonds is het zover. Comedy onder de sterren met Thomas Smit. In deze scherpe voorstelling duikt Thomas er onbevreesd in. Met herkenbare situaties en een stevige dosis improvisatie en humor. Een heerlijke comedyavond die misschien niet al je angsten wegneemt, maar er wel voor zorgt dat je weer een stuk lichter naar huis wandelt. Donderdag 16 juli om 20 uur 's avonds in Vrije Tijdcentrum Kruispunt, Terelstraat nummer 1, de Edegem. De inkom is gratis. En contact kan je hebben via vtckruispunt@edegem.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Op het werk, in de auto, bij je thuis of in de winkel. Non-stop, de grootste hits aller tijden. Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Passar Zomert, het fort van Duffel. En dit op dinsdag 25 augustus. Afstand bedraagt 8 kilometer. Start is te 19 uur 's avonds aan de kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Wil aan het Kapelplein in het Bruel te Duffel. Je wandelt langs de Netendijk, het Moriaubos, rond het fort en door natuurgebied de Mosterpot. We keren terug langs de Fietsostrade in het park van Duffel. Meer info kan je verkrijgen via Linda Vlijmans op het nummer 0479-2184-64 of via linda.vlijmans@telenet.be of ook via www.passar.be/Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Hoven onderzoekt of studenten eind dit jaar extra studieplekken kunnen krijgen. Dat moet helpen tijdens de blok- en examenperiode van december 2026 en januari 2027. Raadslid Tyson Kouraishi vraagt meer plaatsen voor Hovense studenten. Volgens hem doen buurgemeenten zoals Mortsel en Boeghout dat al. Schepen van onderwijs Lendeklenen zegt dat studenten welkom waren in de BIP en de Marktgraaf, maar een vast aanbod was er niet. Door werken aan de jeugdlokalen kon dat daar ook niet. Ook woonzorgcentrum Kantershof wordt als mogelijke plek bekeken. Lint neemt maatregelen tegen de verwachte hitte. Wie thuis moeilijk verkoeling vindt, kan terecht in dienstencentrum De Schakel aan het Oud-Strijdensplein. De gekoelde ruimte is elke dag open van 9 tot 17 uur, ook in het weekend. Er is gratis water en de gewone rustige activiteiten gaan door. Op dinsdag 14 juli is er ook Lint Babbelt. Bezoekers kunnen bij een kop koffie praten met anderen. De gemeente volgt de temperaturen en ozonwaarden op. Ze houdt ook contact met zorgpartners. Bij speelpleinwerking Knoert worden kinderen en tieners extra beschermd tegen de zon. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen overwegend zonnig en bijzonder warm. De temperatuur stijgt van ongeveer 19 graden in de ochtend tot maar liefst 33 graden in de namiddag. Woensdag blijft het helder en zonnig. Met een maximumtemperatuur van 32 graden wordt het opnieuw een tropische dag. Ook 's nachts koelt het nauwelijks af, met minima rond 19 graden. Donderdag verandert er weinig. De zon blijft volop schijnen en het wordt opnieuw zeer heet, met temperaturen tot 33 graden. Zoek tijdens de warmste uren voldoende schaduw op, drink regelmatig water en vermijd zware inspanningen in de volle zon.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14 uur op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18 uur met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Op zaterdag 25 juli kan je van harte komen kuieren op de Duveltjesmarkt 2.0 te Merksem. Je kan hier terecht voor kwaliteitsvolle kramen in het segment biologisch, ecologisch en ambachten. Deze markt zal vanaf heden samen georganiseerd worden met het aanbod Rommelmarkt, doch staan ze gescheiden van elkaar. Op de Frans de Larverenlaan en naast voor de Sint-Bartholomeuskerk te Merksem kan je vanaf 9 uur 's ochtends naar hartelust kuieren tussen de vele koopwaar die de standhouders aanbieden. Graag tot dan. Voor inschrijvingen en info kan je terecht op het nummer 0485 70 79 10. Dat is 085 70 79 10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiderand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Goedenavond.
2: Dit is Radio Zuidrand.
1: 70s at 7.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9. Hello.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

Say you wanna taste my wine? Not yet.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

dievenspoor. Met schooiers en soldaten, hun petten op een oor. Je tilt je rokken op en lacht naar iedere man.

Ik ken ze één voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze

mich sagen.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.